0: met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
7: De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BMW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De gemeente Alkmaar lanceert een warmteprogramma met als doel in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor buurten en dorpen zijn. De gemeente wil weten wat inwoners belangrijk vinden nu er wordt overgestapt op andere manieren om te koken en te verwarmen. De komende 10 jaar moeten overal in de gemeente nieuwe projecten starten om huizen en bedrijven van het gas af te krijgen. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Het nieuwe speelveld aan de Blankenhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op één graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nollenweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankenhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De bouw van de 88 woningen op de Koekoeksbloem in Castricum start later dan gepland. Dat komt omdat tegen het omgevingsplan een beroep is ingediend bij de Raad van State. Dat laat het college van Castricum weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van de oude Montessori-school. Op het terrein zijn nu statushouders gevestigd. Door de vertraging kunnen deze statushouders hier langer blijven wonen. De BSO Plus in Alkmaar sluit per 1 september. Dat heeft de uitvoerende instantie Vesper laten weten. Volgens Vesper is het niet mogelijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. De BSO Plus is een buitenschoolse opvang voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Vesper en de gemeente Alkmaar zoeken nog wel naar een mogelijke vervanger voor de opvang. Op dit moment maken 11 kinderen gebruik van de BSO Plus. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt er bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder de Zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Muziek.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De gemeente Alkmaar lanceert een warmteprogramma met als doel in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor buurten en dorpen zijn. De gemeente wil weten wat inwoners belangrijk vinden nu er wordt overgestapt op andere manieren om te koken en te verwarmen. De komende 10 jaar moeten overal in de gemeente nieuwe projecten starten om huizen en bedrijven van het gas af te krijgen. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het nieuwe speelveld aan de Blankenhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op één graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nolleweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De bouw van de 88 woningen op de Koekoeksbloem in Castricum start later dan gepland. Dat komt omdat tegen het omgevingsplan een beroep is ingediend bij de Raad van State. Dat laat het college van Castricum weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van de oude Montessori-school. Op het terrein zijn nu statushouders gevestigd. Door de vertraging kunnen deze statushouders hier langer blijven wonen. De BSO Plus in Alkmaar sluit per 1 september. Dat heeft de uitvoerende instantie Vesper laten weten. Volgens Vesper is het niet mogelijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. De BSO Plus is een buitenschoolse opvang voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Vesper en de gemeente Alkmaar zoeken nog wel naar een mogelijke vervanger voor de opvang. Op dit moment maken 11 kinderen gebruik van de BSO Plus. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt er bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder de zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
4: Oneerlijke biedprocedures, dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
5: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
3: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNB. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De gemeente Alkmaar lanceert een warmteprogramma met als doel in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor buurten en dorpen zijn. De gemeente wil weten wat inwoners belangrijk vinden nu er wordt overgestapt op andere manieren om te koken en te verwarmen. De komende 10 jaar moeten overal in de gemeente nieuwe projecten starten om huizen en bedrijven van het gas af te krijgen. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in

0: Ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op één graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nolleweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het staat even stil op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schipholtunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Die wordt nu uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen doe je er 10 minuten langer op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De bouw van de 88 woningen op de Koekoeksbloem in Castricum start later dan gepland. Dat komt omdat tegen het omgevingsplan een beroep is ingediend bij de Raad van State. Dat laat het college van Castricum weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van de oude Montessori-school. Op het terrein zijn nu statushouders gevestigd. Door de vertraging kunnen deze statushouders hier langer blijven wonen. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpstraat. De gemeente wil de situatie in de Dorpstraat precies monitoren om onderzoek te doen naar mogelijk eenrichtingsverkeer. Met die maatregel zou de straat veiliger kunnen worden, maar niet iedereen in Castricum is daar een voorstander van. Eerder werden al drempels geplaatst in de Dorpstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt er bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder De Zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. GGD Hollands Noorden raakt vanaf dit najaar het contract voor de hulp aan asielzoekerskinderen in opvanglocaties in Noord-Holland kwijt. Die opdracht gaat voortaan naar een commerciële partij. De opdrachtgever is het COA dat 6 jaar samenwerkte met GGD Hollands Noorden. Voor de regionale zorginstelling betekent het kwijtraken van deze opdracht een verlies van 89.000 euro. De opzegging is vanaf 1 oktober een feit. Er komen voorlopig geen woningen op de plek van café Lands Welvaren in Schermerhorn. Dat heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen op de plek van de oude dorpskroeg. Het café sloot 5 jaar geleden de deuren. Volgens de dorpsbewoners zijn zij onvoldoende gehoord in het voorbereidingsproces. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNB. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. GGD Hollands Noorden raakt vanaf dit najaar het contract voor de hulp aan asielzoekerskinderen in opvanglocaties in Noord-Holland kwijt. Die opdracht gaat voortaan naar een commerciële partij. De opdrachtgever is het COA dat 6 jaar samenwerkte met GGD Hollands Noorden. Voor de regionale zorginstelling betekent het kwijtraken van deze opdracht een verlies van 89.000 euro. De opzegging is vanaf 1 oktober een feit. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op 1 graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nollenweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankenhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De bouw van de 88 woningen op de Koekoeksbloem in Castricum start later dan gepland. Dat komt omdat tegen het omgevingsplan een beroep is ingediend bij de Raad van State. Dat laat het college van Castricum weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van de oude Montessori-school. Op het terrein zijn nu statushouders gevestigd. Door de vertraging kunnen deze statushouders hier langer blijven wonen. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpstraat. De gemeente wil de situatie in de Dorpstraat precies monitoren om onderzoek te doen naar mogelijk eenrichtingsverkeer. Met die maatregel zou de straat veiliger kunnen worden, maar niet iedereen in Castricum is daar een voorstander van. Eerder werden al drempels geplaatst in de Dorpstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt er bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder De Zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruik.

0: Gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 van Heerenveen naar Horen. Voor Den Oever heb je 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N527, de weg Bussum-Huizen. Tussen de A1 en Huizen is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. GGD Hollands Noorden raakt vanaf dit najaar het contract voor de hulp aan asielzoekerskinderen in opvanglocaties in Noord-Holland kwijt. Die opdracht gaat voortaan naar een commerciële partij. De opdrachtgever is het COA dat 6 jaar samenwerkte met GGD Hollands Noorden. Voor de regionale zorginstelling betekent het kwijtraken van deze opdracht een verlies van 89.000 euro. De opzegging is vanaf 1 oktober een feit. Er komen voorlopig geen woningen op de plek van café Lands Welvaren in Schermerhoorn. Dat heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen op de plek van de oude dorpskroeg. Het café sloot 5 jaar geleden de deuren. Volgens de dorpsbewoners zijn zij onvoldoende gehoord in het voorbereidingsproces. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt.

0: De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. GGD Hollands Noorden heeft in 2025 in totaal 36 datalekken geregistreerd. De 36 datalekken zijn er fors minder dan 2 jaar eerder, toen de teller op 174 meldingen uitkwam. Het gaat om een daling van iets meer dan 78%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend, omdat er door ziekte van verschillende medewerkers sprake was van onderrapportage en de GGD hierover een onvolledig beeld had. GGD Hollands Noorden raakt vanaf dit najaar het contract voor de hulp aan asielzoekerskinderen in opvanglocaties in Noord-Holland kwijt. Die opdracht gaat voortaan naar een commerciële partij. De opdrachtgever is het COA dat 6 jaar samenwerkte met GGD Hollands Noorden. Voor de regionale zorginstelling betekent het kwijtraken van deze opdracht een verlies van 89.000 euro. De opzegging is vanaf 1 oktober een feit. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op 1 graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nolleweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan.

0: kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files in Noord-Holland op dit moment. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is je vertraging een kwartier. Je hebt 20 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten. Dan nog de A10 richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveldert. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van 2 jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De politie heeft vrijdag een pand in Herugowaard afgezet voor een videoreconstructie. Daar werd begin juni een 52-jarige Britse crimineel doodgeschoten en gestoken op bedrijventerrein Zandhorst. De politie hoopt met de reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Het nieuwe speelveld aan de Blankerhofweg in Alkmaar is donderdag geopend door de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden beide te scoren, wat alleen Tim lukte. Het originele ontwerp viel eerder slecht bij omwonenden, waarna de gemeente het aanpaste. De N508 en N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Eerst zijn de Nollenweg en Schagerweg aan de beurt, daarna het vervolg van de Schagerweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst

0: dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op een aantal plekken files gemeld. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk rijdt het langzaam over 25 kilometer met 30 minuten oponthoud. Ook op de A9 is het druk. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen sta je 5 minuten in de file. Dan nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 ring Noord richting Haarlem. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse kaasmarkt is vrijdag officieel geopend door de ambassadeur van Zuid-Korea. Daarmee werd de 400-jarige band tussen Nederland en Korea gevierd. In 1627 was Jan Jansz. Weltevree uit de Rijp de eerste westerling op Koreaanse bodem. De ambassadeur luidde de kaasbel. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Zij vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpsstraat. Doel is onderzoek naar mogelijk eenrichtingsverkeer om de straat veiliger te maken. Niet iedereen in Castricum is daar voorstander van. Eerder werden al drempels aangelegd in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. Ook uit Geest blijft meedoen. De nachttrein kost de gemeenten samen ongeveer 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt besloten of de trein ook in 2028 blijft rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Giel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is file rijden op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900-9622, 50 cent per minuut, 0900-9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van 2 jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De Castricumse proef met kabelgoten voor bewoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen kabelgoten in het trottoir gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Het college is tevreden. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners een kabelgoot aanvragen. Onderzoek van de gemeente Castricum wijst uit dat de vernieling en diefstal op begraafplaats onderlangs beperkt is gebleven tot 1 graf waar beplanting is weggehaald. De lokale VVD stelde begin augustus vragen naar meldingen hierover. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van twee jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De politie heeft vrijdag een pand in Herugowaard afgezet voor een videoreconstructie. Daar werd begin juni een 52-jarige Britse crimineel doodgeschoten en gestoken op bedrijventerrein Zandhorst. De politie hoopt met de reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Het nieuwe speelveld aan de Blankerhofweg in Alkmaar is donderdag geopend door de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden beide te scoren, wat alleen Tim lukte. Het originele ontwerp viel eerder slecht bij omwonenden, waarna de gemeente het aanpaste. De N508 en N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Eerst zijn de Nollenweg en Schagerweg aan de beurt, daarna het vervolg van de Schagerweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse kaasmarkt is vrijdag officieel geopend door de ambassadeur van Zuid-Korea. Daarmee werd de 400-jarige band tussen Nederland en Korea gevierd. In 1627 was Jan Jansz. Weltevree uit de Rijp de eerste westerling op Koreaanse bodem. De ambassadeur luidde de kaasbel. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpsstraat. Doel is onderzoek naar mogelijk eenrichtingsverkeer om de straat veiliger te maken. Niet iedereen in Castricum is daar voorstander van. Eerder werden al drempels aangelegd in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. Ook uit Geest blijft meedoen. De nachttrein kost de gemeenten samen ongeveer 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt besloten of de trein ook in 2028 blijft rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van twee jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Scherbenhoorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De Castricumse proef met kabelgoten voor bewoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen kabelgoten in het trottoir gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Het college is tevreden. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners een kabelgoot aanvragen. Onderzoek van de gemeente Castricum wijst uit dat de vernieling en diefstal op begraafplaats onderlangs beperkt is gebleven tot één graf, maar beplanting is weggehaald. De lokale VVD stelde begin augustus vragen naar meldingen hierover. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24...

0: aankomt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van twee jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De politie heeft vrijdag een pand in Herugowaard afgezet voor een videoreconstructie. Daar werd begin juni een 52-jarige Britse crimineel doodgeschoten en gestoken op bedrijventerrein Zandhorst. De politie hoopt met de reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Het nieuwe speelveld aan de Blankerhofweg in Alkmaar is donderdag geopend door de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden beide te scoren, wat alleen Tim lukte. Het originele ontwerp viel eerder slecht bij omwonenden, waarna de gemeente het aanpaste. De N508 en N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Eerst zijn de Nollenweg en Schagerweg aan de beurt, daarna het vervolg van de Schagerweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oogsttijd is begonnen met meer landbouwvoertuigen op de weg en kans op gladde wegen door modder. Boeren zijn verplicht wegen schoon te maken, maar dat lukt niet altijd meteen. Onder het motto toon begrip, raak niet in de slip, wordt verkeer opgeroepen rekening te houden met landbouwverkeer. De omgevingsvergunning voor een opstelterrein voor treinen bij de Vaandel in Herugowaard is ingetrokken. ProRail voegt de gemeente hierom na het verliezen van een rechtszaak van omwonenden vanwege een ontbrekend geluidsonderzoek. De plannen voor het opstelterrein blijven wel op tafel liggen. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van 2 jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. Het nieuwe speelveld aan de Blankerhofweg in Alkmaar is donderdag geopend door de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden beide te scoren, wat alleen Tim lukte. Het originele ontwerp viel eerder slecht bij omwonenden, waarna de gemeente het aanpaste. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

If I could just hold you.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het is nog niet duidelijk of de oude dino-glijbaan uit de Mare terugkeert als kunstwerk in Alkmaar. De maker heeft daar mogelijk zeggenschap over, maar niemand bij de gemeente weet na ruim 40 jaar nog wie de stegosaurus maakte. De gemeente doet onderzoek om de maker te achterhalen. De omgevingsvergunning voor een opstelterrein voor treinen bij de Vaandel in Herugowaard is ingetrokken. ProRail voegt de gemeente hierop na het verliezen van een rechtszaak van omwonenden vanwege een ontbrekend geluidsonderzoek. De plannen voor het opstelterrein blijven wel op tafel liggen. De politie heeft vrijdag een pand in Herugowaard afgezet voor een videoreconstructie. Daar werd begin juni een 52-jarige Britse crimineel doodgeschoten en gestoken op bedrijventerrein Zandhorst. De politie hoopt met de reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen, zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het is nog niet duidelijk of de oude dino-glijbaan uit de Mare terugkeert als kunstwerk in Alkmaar. De maker heeft daar mogelijk zeggenschap over, maar niemand bij de gemeente weet na ruim 40 jaar nog wie de stegosaurus maakte. De gemeente doet onderzoek om de maker te achterhalen. Gemeente Alkmaar werkt aan plannen om van de kanaalkade een 30 kilometer zone te maken. Dat moet de veiligheid verhogen en het verkeersgeluid halveren. In de tussentijd zoekt het college naar betere handhaving, waarbij camera's worden overwogen die te luide voertuigen vastleggen. De Alkmaarse kaasmarkt is vrijdag officieel geopend door de ambassadeur van Zuid-Korea. Daarmee werd de 400-jarige band tussen Nederland en Korea gevierd. In 1627 was Jan Jansz. Weltevree uit de Rijp de eerste westerling op Koreaanse bodem. De ambassadeur luidde de kaasbel. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpsstraat. Doel is onderzoek naar mogelijk eenrichtingsverkeer om de straat veiliger te maken. Niet iedereen in Castricum is daar voorstander van. Eerder werden al drempels aangelegd in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt.